nooit staat een CA voor. Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida.